Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petty Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Rhys Human en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en In the

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels de Daka. 1959, Cry in My Heart Out for You.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. Het waren echt de Carpenters. In de 21ste eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, zoals dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: what he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: Debbie D hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen, het was Hit the Road Jack.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Dit is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Wat een muziek, hè? In 1984 werd deze gemaakt door Prince and the Revolution. Welkom bij een nieuw Dekker Radio. I would die for you. Ik vind het te ver gaan, hoor. Maar goed. Dat moet hij zelf weten, Prince. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Zo. We gaan meteen naar Afrojack. Die kan er ook wat van, hoor. Met zijn Summer Thing.

Ik denk dat ik mijn programma maar anders moet noemen in plaats van Dekker Radio. Binnen zonder kloppen. Oh, wat een berry. Ik zou er bijna wat van zeggen. Dekker, we draaien nou weer. Afrojack natuurlijk. Bang, boom, uit. Even bijkomen met Zion Marley en In the Sky.

We noemden dit altijd hakken hakken puffmuziek. Ja toch? Een soort langzame stoommachine eigenlijk. Ja. Familie van Bob Marley, ongetwijfeld heet Zion Marley. In the sky. Kijk, daar gaat de studio al uit. Hakken, hakken, puffen, ja. Mooie uitdrukkingen. Dekker, daar mag je niet doorheen praten. Oké, dat doe ik niet meer. Dan maar Veldhuis en Kemper. Mooi duo uit Nederland. En die vragen zich af, wat doe ik hier? Dat denk ik ook wel eens in de Dekker Radio Studio.

0: Oké, Veldhuizen. Kijk wel uit met oversteken als je naar huis gaat.
1: Ja, wel.
0: Precies. Even wat goed bedoelde tips voor de mannen. Nee, dat hebben ze niet nodig, Dekker. Nee hoor, wel dit gezelschap. Dat staat mij wel aan. Spreekt mij aan, eigenlijk. Ze komen uit Duitsland. Noemden zich Tic Tac Toe. En ze zeggen iets heel raars.

Françoise Hardy, beroemde zangeres uit Frankrijk, en Serge Gainsbourg. En comment te dire adieu, en dat betekent, hoe moet ik je vaarwel zeggen? Nou, dat kan je beter niet doen. Toch? Weet je wat? Ga dan de cha-cha-cha maar dansen. Uit 2014 is die. Een leuk nummer van Volkert Hans. Luister maar.

Weet je nog hoe dat ging, de cha-cha-cha dansen? Ik heb werkelijk geen idee meer. Dat is al zo lang geleden. Volkert Hans had het erover in 2014. We gaan eens eventjes kijken, want we moeten dadelijk op weg naar het half uur. En ik heb deze ook nog tussendoor. En mooie herinneringen aan lang vervlogen tijden. Dit is Horace Faith en Black Pearl.

Ja, dat was er wat, hè. In 1974, hè, werd dit gemaakt. Dat was hele goede muziek. En dat is mijn opinie. Elton John, The Bitch Is Back. En we hebben er drie achter elkaar. Dadelijk S-House, maak ik er maar van, en Tina Arena. Maar eerst even deze van Pharrell Williams.

Nou, de noot is hoog. Mooi hoor. Chains. Ja, als je in de ketting verstrikt zit, dan ben je gevangen eigenlijk. Hè? Ja. Nou, maar eventjes naar Elaine Clark. En die zegt dat liefde overal is. Maar dan in het Engels. Love is everywhere. Je luistert naar Dekker Radio. Kom op, Ellen, doe je best.

Liedjes uit het verleden. 1986, dat is al een tijdje terug hoor. Maar Hans de Boy, die maakte er toch wat moois van. Alle vrouwen heette dat. Zo hé. Even naar Frankrijk. Alizé heet deze groep. En het gaat over Moi Lolita. Geen idee.

Was dit uit de tijd van Schrijf Lolita? Dat had je toch vroeger bij damesbladen? Nee, Dekker, zo zit het niet. Nou, oké. De groep heet Alizé met Moi Lolita. Ik ben Lolita. Oké, nou, wat jij wil. Tja, we gaan eens eventjes naar Criss Cross Amsterdam. Hey.

Nou, Criss Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. Leuk gezelschap is dat bij elkaar, zeg. Zij hoort bij mij. Van pas geleden, hoor. Ja, die is dit jaar uitgekomen. Oh, wat hebben we nu? Meeuwen, water, zon en Bobby Goldsboro. Met Summer the First Time.

Mooie opname, hè? Hoor eens eventjes. Summer the First Time. En een nummer uit 1973. Zo lang geleden, ja, zo lang geleden. Bobby Goldsboro hoorde je. En we zijn er doorheen. Nou ja, bijna dan. Ik heb altijd nog een leuk instrumentaaltje paraat staan, toch? Tot de volgende Dekkerradio maar weer. Bedankt voor het luisteren. Zijn jullie er dan ook weer? Ik ook. Mothers, fathers, sisters en brothers hoor je. Hoe heet het orkest? LFSB. Titel KG. Weet je dat ook weer? Tot de volgende.

Jawel, echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje van Cliff Richard. Toepasselijke karakter.

Zeker, zeg. Nou, dat kan nog uren doorgaan zo. Dekker Radio in de zomer. Summer Thing. Nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè? Toch? Met Afrojack en Mike Taylor.

0: afdeling Binnen Zonder Kloppen. Everjack en Mike Taylor. Summer Thing.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

Ashton, Gardner en Dyke. Mooi gezelschap uit Engeland. Can you get it? En het mooiste vind ik nog de blaffende hond in de studio. Heb je die opgemerkt? Ja, mooi hè? Blaffen maar, Bello.

Ja, dat is heel erg goed. Prachtig, hè? Een soort kermismuziek bij Dekker Radio. Ja, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Laat mij mijn gang, mijn gang. En ik ben armed and extremely dangerous vandaag. Ja. Met First Choice gaan we verder.

gewapenden. Extreem gevaarlijk. Ja. Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijde handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Ja, ja, rustig maar. Kom eraf. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan. Oh, that's right, that's right.

0: knal, boom, uit. Leuk hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebes zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Herkende je hem nog? Uit de jaren 70, The Middle of the Road en The Talk of the USA. Dekker Radio deel 2 is aangebroken. 3 achter elkaar. Ambrosia's nummertje 2 in het rijtje van 3. Met Biggest Part of Me gaan we naar 1980.

0: Chaos. En Holly May Brood. Tijd genoeg. Een nummer van...
1: lang?
0: 3 jaar geleden alweer.
2: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Oud van Carly Simon. En...

Samuel Welte en de bankzitters. Uitslover. Nou ja, zelfkennis. Dat is lekker dan. Ja, zo heet deze groep dan, hè? Gevoel van onmacht.

Mooi liedje, hè? Van verleden jaar is die. Das Lekker Dan heet de groep. Grappige naam. Gevoel van onmacht bij Dekker Radio ben je. En we gaan even naar Italië. Ja. Ik heb even mijn best gedaan. Het heet Ma c'è bello questo amore. Weet je wat dat betekent? Maar wat is deze liefde mooi. Wauw. Eros Ramazzotti zingt erover. We gaan naar het jaar 1988.

Daar mag je niet doorheen praten, vind ik. Zeg me wie je ziet, uit 2018. Prachtig gezongen door Treintje Oosterhuis. Ik moet een beetje voortmaken, want het zit erop voor dit uur Dekker Radio. Zo. Ik zeg vast bye bye, zwaai zwaai. Tot de volgende keer maar weer. En ik laat je achter bij Kim Osaba met Electric Indian.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Dat was de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze van Jim Diamond. Terug uit jaar 1984 met I Should Have Known Better. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u de komende uur. Blijft u erbij. Eendagse muziek van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: De week van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968 met Johnny Nash, Hold Me Tight. Even lekker in de gouden oude reggae muziek.

0: Terug in de tijd naar 1968. Johnny Nash. En Hold Me Tight. Nou, dat mag van mij ook. Houd elkaar lekker vast als je van elkaar houdt. En maak er wat leuks van.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bonte Muziekverzameling naar het jaar 2003 met Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

0: Terug naar het jaar 2003. Marco Borsato hoorde u voorbij komen. Afscheid nemen bestaat niet.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2015 met Ellie Goulding. On My Mind.

0: Ellie Goulding, alweer van 2015. Ja, dat is alweer 11 jaar terug in de tijd. Dat is alweer lang geleden eigenlijk, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuw werkje voor u klaar liggen van niemand minder dan Selmy G, DJ Sally B en Jimmy H. Message to the world. We are-

0: En dat was hem, de Spiksplinter Nieuwe Week. Weer muziek, moet ik dan zeggen. The Message to the World, Message of Love. Van Selmy G, G.S. Sally B. en Jimmy H. High. Inderdaad, wij gaan naar de jaren 90.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit is Jenny B. Wanna Get Your Love.

0: De muziek van Jenny B. Wanna Catch Your Love, de titel van de plaat in de jaren 90, het jaar 1993, was dit een hit voor Nederland.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek van Partner, 1979. That's Throw It All Away.

De muziek van John Anderson, ooit de zanger van de formatie Yes. Dit was een hit voor hem in 1988. Hold On To Love, de titel van het plaatje. 2026 muziek hier van Coldplay. A Skyfall of Ghosts.

0: Coldplay, Skyfall of Ghost, de muziek van Coldplay anno 2026, want ze zijn er nog steeds natuurlijk met lekkere muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan in 1966 met Sonny and Cher. What now, my love? Nou, uiteindelijk was het niet zo liefdevol tussen die twee, hè?

0: En zo is op net de oude meuken 1966. Sonny en Cher hoorden hier voorbij komen. What Now My Love, zo heette het plaatje. Hier in de bonte muziekverhaling.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Uit 2008, Maria Mena. This.
2: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Even een feestje met Willems en Willems. Dans met mij. Heeft u meegedanst? Ja, toch zeker? Ochtendgymnastiek, middaggymnastiek, avondfitnessgymnastiek. Of wat het ook mag wezen bij u. Gewoon een vrolijk, leuk plaatje.
1: Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Nou, Klaassen vindt het ook gezellig. Hij heeft gelijk. Imagine Dragons, anno 2021. Wrecked.

De week van de Imagine Dragons, Wreck, de titel van de plaat uit 2021. Hiermee komen we aan het einde van het programma Bond. Mijn naam Jan Bergen en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. Dat kan naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met David Gates en zijn band Brad, de Guitar Man. En daarna nog een nieuw werkje van Arena Mace. You look like you need a drink. Wees voorzichtig met drankjes, want te veel is nooit goed. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, dat is hem dan de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze uit de jaren 80, deze muziek. U hoort het hier in het programma Bond. En fijn dat u erbij bent. Jammer is de naam en ik draai de plaatjes voor u. Dit was Sydney Youngblood, If Only I Could. 1989 stamt het uit. Hedendaagse muziek hebben we ook voor u deze Kano Choir. Samen met Mavis Dior. Bile, bile.

0: Ja, hedendaagse muziek hoort u dan ook zo voorbij komen hier in het programma. Pilé, Pilé was de titel van deze plaat. En u luistert naar het programma Bond. En het was de Kano Choir en Malvis Gio. Wij gaan terug in de tijd met iets wat wij noemen...
1: Oude Munk.
0: Dat bedoel ik dan maar net. CCR, Creedence Clearwater Revival, de band rondom John Fogerty. Dit is Down on the Corner.

0: Ja, zeker even lekker terug naar het jaar 1969 met deze van Creedence Clearwater Revival. Ik zeg het ook al, we noemen het ook wel CCR. Down and the Corner was de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: En zo is dat maar net. We gaan naar het jaar 2008 met deze van Panic at the Disco. Nice in the afternoon. Ik hoop dat het gezellig is middags. Back to the

0: Muziek van Panic at the Disco, 9 in the afternoon. Muziek uit 2008, u hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u erbij bent en we draaien het plaatje uiteraard speciaal voor u.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2013 muziek van Pink en Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

0: Ja, geef hem maar eens een reden, zoals vrij vertaald. Just Give Me a Reason, 2013, de muziek van Pink samen met Nate Ruess. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nederlandstalig werk hier van Chantal Luiten. Ik voel me goed vandaag. Nou, ik hoop dat het ook voor u geldt. Ik gun iedereen een fantastische dag vandaag.

0: Chantal Luiten en ik voel mij goed vandaag.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zoals ik maar net, we zitten hier in de Bonte Muziekverzameling en we draaien de Bonte Verzameling van plaatjes. Ja, dat zegt dat nu natuurlijk al, hè, want wat zit ik uit mijn nek te lullen, zou je bijna zeggen. We gaan eens muziek draaien, we blijven bij het Nederlandstalige. 1999, de muziek van de Puma's. Mijn houten hart.

0: Ja, ze horen ook de allermooiste muziek uit de jaren 90. 1999 kwam dit uit De Puma's en Mijn Houten Hart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Ja, zijn we aanbeland bij de muziek van de jaren 70. We gaan langzaam richting het half uur. We gaan de muziek uit het jaar 1978 oppakken. Disco Queen Donna Summer is niet meer onder ons. Wij zaten een dikke hit met dit nummer. The Last Dance.

De muziek van Bow Wow Wow 1983, Do You Wanna Hold Me? Ja, een van de grote hits die Bow Wow Wow had. Ze hadden er een paar en dit was er in ieder geval eentje van. Hedendaagse muziek dan maar weer, Terry Swims. Mr. Know It All.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All, heen naar zijn muziek ook zo hier op het apparaat bij het programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, The Kinks and You Really Got Me.

0: En dat is de muziek van de Kings uit 1964. You Really Got Me was de titel van het plaatje. We gaan naar het jaar 2015 alweer. En dat gaan we doen met muziek van Jason Derulo.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is Cheyenne.

0: Dat was een dish van Jason Derulo. Cheyenne was de titel van het nummer hier in de Bonte Verzameling.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Daniel van den Hoek, als je lacht. En lachen moeten we doen. Het houdt je gezond.

0: Daniel van der Hoek en zijn nieuwe Nederlandstalige single Als je lacht. Nou, inderdaad, ik zei het al, lachen, dat kunnen we niet genoeg doen in het leven, hè, want dat houdt je vrolijk fris.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Ja, dat is inderdaad, dat was een gezellig plaatje. Carol Emerald hebben we uit 2010. Dit is Dead Man.

Ja, ciao ciao, dat was Caro Emerald uit 2010, Dead Man, de titel van de plaat. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op het radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd, janberg.radio@gmail.com, als het adres wat daarvoor open staat. Ja, rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen en ik ga nu uiteraard nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al richting het jaar 1975 met Michel Sardou, Une fille au vieux clair. Daar een nieuw werkje van de Charlie Sis, I couldn't know. En omdat we wat vroeg in het programma zitten, hebben we er nog een uit 1965, Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende mond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste werkdag van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit wonnen ze het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, de Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtendkroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Caramia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zaken, volle gaas en volle patrol, hey!
1: Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse, deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher, tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love, met Never Going Home Tonight.

0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo, we gaan de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Je hoort aan het begin van deze Oldies Project The Trucks and Love Is All Around. Deze Engelse rockband werd opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. En dat in 1962. Vier leden onder leiding van Rack Presley konden echter nauwelijks een instrument bespelen. Ze werden wel beroemd met de hit Wild Thing. Dat kent iedereen natuurlijk wel. Na 1970 wist de groep geen successen meer te behalen. Dat kwam overigens opnieuw onder de aandacht in 1992. En in 1994 toen de boys band Wet Wet Wet met het nummer wat je hoorde een hit scoorde. Nou, dat nummer werd gebruikt voor de soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral. Trox kent iedereen natuurlijk, misschien het nummer wat minder, die hoorden ze. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer een warme deken over je heen uitstrooien, of hoe noem je dat, met muziek uit de jaren 50, 60 en 70, waarvan wij soms ook nog ineens het bestaan wisten. Onze tragiek van de muziek. Deze keer gaat de aandacht uit naar Davy Jones als zanger van de Monkees. En we hebben natuurlijk ook onze nederpopplaat. Maar eerst muziek van Carol Shaw. Luister maar eens naar deze leuke Jimmy Boy.

Houston, Wells and the Marksmen, When the Blue Moon Turns to Gold. De Engelse zanger die onder leiding van Joe Meek een aantal nummers uitbracht. Hij heeft nogal wat over de wereld gezworven, deze meneer, want hij verbleef in Canada, in de Verenigde Staten en ook nog in Australië. Toen hij in de Verenigde Staten was, keerde hij weer terug naar Essex en hij kwam later in contact met de groep de Coasters. Die kennen we natuurlijk allemaal van Yakety Yak. En daarvoor hoorde je de Kingsmen, Glasshouse, Green Splinter Red. Een typische 60e jaren rockband afkomstig uit Oregon. Meest bekend zijn ze van het nummer geschreven door Richard Berry, Louie Louie, die een nummer 2 positie behaalde in de hitparade. Op een moment van opname van de Kingsmen waren de leden Jack Ellie, Lynn Easton, Mike Mitchell, Don Gallucci en Bob Morday. We begonnen dit trio met Carol Shaw, Jimmy Boy, haar echte naam overigens als Carol McDonald. Heeft niks met die hamburger te maken. Ze komt op een gegeven moment een van de leden van Goldie en de Gingerbreads tegen, die haar vragen om mee te doen met de eerste vrouwenrockband. Nou, dat was toch al wat in die tijd. Aanvankelijk houdt ze de boot af, maar na het zien van een optreden is ze helemaal om. En dat kan verkeren natuurlijk, hè. Zo meteen de tragiek van de muziek met Davy Jones als zanger van The Monkees. Maar eerst deze van The Sheffields, Nothing I Can Do. When I

0: Peter en Gordon, I Don't Wanna See You Again. Engels duo dat in 1964 werd opgericht en dat door Peter Asher en Gordon Whalen. 1964 scoorde ze een nummer 1 hit in Amerika en Engeland met A World Without Love. Wel bekend natuurlijk. Duo ging overigens alweer vlug uit elkaar in 1968. Daarvoor hoorde je de Nighthawks, When Sin Stops, doo-wop groep uit de jaren 50. Je moet ze even niet verwarren met Buddy Holly, dat kan je duidelijk horen, maar die heeft op zijn beurt goed geluisterd naar het geluid van deze Nighthawks. En we begonnen met The Sheffields, Nothing I Can Do. Amerikaanse groep uit Holland, Michigan. Vanwege de British Invasion in de jaren 60 in Amerika noemden ze zichzelf naar de Engelse stad Sheffield. Het nummer lijkt qua sound en zang op nummers van The Searchers. Mocht jij een suggestie hebben voor dit programma, laat het ons weten. Mail het naar info@theoldiesproject.nl. Zo meteen onze nederpopplaat van The Jumping Poppin. Maar eerst deze van de Whitey Boots, A Nightmare.
1: Yeah, no boy's worth the trouble that I'm in. My friends, they told me, they said I could win. They said, don't let her get away with it.

0: hebben het al eens eerder erover gehad. De beatstad nummer 1 in de jaren 60 in Nederland was natuurlijk Den Haag. En nou, daar kwamen deze nederpopgroep ook vandaan, de Jumping Pop, in met The Silly Chap. Groep dus afkomstig uit Den Haag en stond onder management van Herman Batelaar. Groep bestond overigens uit Hans van Eyck, later natuurlijk bekend van de T-shirt, Pierre van der Linden, Jan-Pieter Boekhoorn en Dick van Loo. Eigenlijk noemenswaardig meer hebben we daar niet van kunnen vinden, maar we houden ons altijd aanbevolen mocht jij nog wat meer weten van The Jumping Pop in. En daarvoor hoorde je The Brokes, I Ain't No Miracle Worker. 1964 stond deze Californische band. Nou, in totaal namen ze 6 liedjes op, waaronder het nummer wat je hoorde. Groep was overigens geen lang leven beschoren, want in 1965 gingen ze alweer uit elkaar. En we begonnen met The Whitey Boots Nightmare uit 1966. Een vrouwelijk trio uit Amerika dat beslist niet onderdeed voor groepen zoals The Shangri-La's. Nou, veel van de nummers voor The Whitey Boots werden geschreven door Laurie Burton en Pam Sawyer. Die ook nog nummers schreven voor onder andere The Young Rascals en ook voor andere Motown-artiesten.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Davy Jones. Hij werd geboren in Leamington Street, Openshaw, Manchester, Engeland. En dat op 30 december 1945. Op 11-jarige leeftijd begon hij met acteren. Hij verscheen in de Britse soap Coronation Street als Colin Lomax, kleinzoon van Ina Sharples in 1961. Hij verscheen ook in de BBC-politieserie Z-Cars. Na de dood van zijn moeder, toen hij 14 jaar was, stopte hij tijdelijk met acteren. Jones werd door een vriend benaderd die in het West End Theater in Londen werkte en acteur zocht voor de musical Oliver. Hij werd gecast voor de rol van Jack Dawkins. Hij speelde de rol in Londen en later ook op Broadway en werd genomineerd voor een Tony Award. Op 9 februari 1964 verscheen hij met de Broadway-cast van Oliver in de Ed Sullivan Show. In dezelfde aflevering waar de Beatles voor het eerst op de Amerikaanse televisie verschenen. Jones zei over dat optreden: "Ik keek naar de Beatles van naast het podium en zag de vrouwen in het publiek helemaal wild worden. Ik dacht bij mezelf, dat is het, dit wil ik ook." Na zijn optreden bij Ed Sullivan contracteerde Ward Sylvester van Screen Gems, toentertijd de televisieafdeling van Columbia Pictures, Jones. Enkele Amerikaanse televisieoptredens volgden, waarbij Jones optrad in onder andere afleveringen van Ben Casey en The Farmer's Daughter. Hij nam ook een single en een album op voor Coolpix Records, die ondanks hitnoteringen geen al te groot succes werden. Van 1965 tot 1961 was Jones lid van de Monkees, een pop-rockgroep uitsluitend geformeerd vanwege de televisieserie over de popgroep. Jones deed de zangpartijen op veel nummers van de Monkees, waaronder andere I Wanna Be Free en Daydream Believer. In 1967 ontmoette Jones Larry Mee Smith en met hem produceerde hij The Children, een Texaanse groep die Jones ontdekte terwijl hij met de Monkees op tournee was. De band bracht de single uit bij Larry Mee Records, Picture Me, behaalde de tweede plaats in de Billboard Top 100. Nadat de televisieserie The Monkees stopte, werd ook de groep opgeheven. Jones bleef echter solo optreden. Later formeerde hij nog samen met mede-ex-monkey Mickey Dolenz en liedjeschrijver Tommy Boys en Bobby Hart de groep Dolenz, Jones, Boys and Hart. In februari 2011 sprak Jones over geruchten van een Monkees-reunie. Er is zelfs sprake van om de Monkees weer bijeen te brengen in het komende jaar voor een Amerikaanse en Britse tournee, vertelde hij aan Disney's Backstage Pass. Later die maand werd de tournee An Evening with the Monkees, de 45th Anniversary Tour, aangekondigd. Jones trouwde 3 keer en heeft 4 dochters uit zijn eerste 2 huwelijken. Op 29 februari 2012 stierf Jones in zijn slaap aan een hartaanval in het Martin Memorial South Hospital in Stuart, Florida. In de tragiek van de muziek The Monkees en What Am I Doing Hanging Out.

Burden en The Animals en San Francisco Nights. Voortgekomen uit The Animals, toen John Steele en Ellen Price uit de groep gestapt waren. Alhoewel hij een aantal bescheiden hitjes wist te halen, was er geen verder succes voor Eric Burden weggelegd. Daarvoor hoorde je de The Authentics featuring Jimmy Page, Without You. Nou, van Jimmy weten we natuurlijk dat hij in eerste instantie lid was van The Yardbirds. Nou, toen deze groep ophield te bestaan, richtte hij Led Zeppelin op. Jawel, daar zijn ze. Nou, we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek The Monkees, met aandacht voor Davy Jones en What Am I Doing Hanging Out. Ook voor suggestie van de tragiek van de muziek houden we ons aanbevolen. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb zo meteen nog muziek voor je van onder andere Skip en Flip, Eddie Chapin, maar ook deze van

The Standals en Why Pick on Me, afkomstig uit Los Angeles. Meest bekend zijn ze overigens geworden van hun hit Dirty Water. En dat stamde uit 1966. Daarvoor door die Skip en Flip Cherry Pie. Amerikaans duo dat bestond uit Skip Batten, wiens achternaam Clyde Batten was. En Flip, die eigenlijk Gary S. Paxton heette. Ze ontmoetten elkaar toen ze beide nog studeerden aan de University of Arizona. Nou, in de jaren 70 verhuisde Paxton naar Nashville, nam verschillende country albums op. En Batten maakte een carrière als sessiemuzikant. En daarvoor hoorde je Eddie Chatelain en de Crazy Jets Down by the Riverside. Indo-rock, nou, zo kunnen we het wel noemen. Hij begon al op 15-jarige leeftijd en was toen het jongste bandlid van de toen nog onbekende band The Crazy Rockets. Op zijn 17e ruilde hij definitief de schoolbanken in voor zijn gitaar. En we begonnen dit laatste kwartet met Wayne Fontana en The Impossible Years. Engelse zanger, geboren in Manchester. Aardig om te vermelden is dat hij 11 maanden in de bak heeft gezeten in 2006. Omdat hij weigerde een parkeerboete te betalen. Nou, dat liep zo hoog op dat hij op een gegeven moment bezoek kreeg van de deurwaarder. Ja, dat gebeurt namelijk als je niet betaalt. Nou, hij was zo kwaad dat hij de auto van de deurwaarder in de fik stak. Nou, daarvoor kon hij dus 11 maanden in de bak gaan zitten. Aan alle goede dingen komt een einde, dus ook aan deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb nog een leuke voor je van The Next. Mi siento mal y deprimo. Of zoiets dergelijks. Ze komen uit Chili, dus het is Spaans. Graag tot de volgende keer. Hoi!

Sowieso lekkere vrijdag, 28 augustus 2026 met Walk the Moon en Shut Up and Dance. Wees welkom, een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur UB40, een blokje shownieuws, Dolly Parton, The Pointer Sisters, AHA, Teddy Swims en Amber. En we trappen af in 2016 met Be The One van Dua Lipa.

0: 1988 van UB40. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: New Wave keert op 20 en 21 april 2027 terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam onder de naam New Wave All Stars. De optredens van het hip-hop collectief met onder meer Ronnie Flex, Lil Kleine en Frenna volgen op hun eerdere reeks van 5 uitverkochte Ziggo Dome shows en recente optredens op Lowlands en Pukkelpop. De show bevat bekende hits, nieuw materiaal en gastartiesten. De kaartverkoop gaat vandaag van start. Dolly Parton is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen kanker in het Vanderbilt Ingram Cancer Center. De familie van de koningin van de countrymuziek bevestigde het nieuws en herinnerde haar aan de ongeëvenaarde vrijgevigheid en vreugde die ze wereldwijd verspreidde. Parton, bekend van iconische hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, verkocht gedurende haar glansrijke carrière meer dan

Met deze klassieker van de Pointer Sisters gingen we terug naar het jaar 1979. Jordan Happiness met onderweg uit de hitlijst Teddy Swims en Mr. Know It All. Maar we gaan eerst naar 1990 met de Noorse formatie AHA. Hier bij de ochtendshow jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met Crying in the Rain.

De top 40 en deze week stationair op nummer 5. Teddy Swims met Mr. Know It All. Zometeen de actuele ochtendshow, weersinformatie. Verder hebben we het vooruitzicht Nakatomi, The Smiths en Chaka Khan. Met nu uit 96 Amber en This Is Your Night.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 28 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog en met geregeld zonneschijn. Vandaag trekken er vanuit het zuiden meer wolken binnen en stijgt de kans op buien met lokaal hagel en onweer. Tussendoor is de zon af en toe te zien. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig aan de kust en de hitte is weg. Het wordt 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Morgen brengt met name aan zee stevige buien en kans op onweer. Binnenlands is er meer ruimte voor de zon, al blijft een bui mogelijk. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwester en tot windkracht 6 in het Waddengebied. Zondag laat een afwisseling zien van zonnige perioden en buien, met name in de kuststreek. Bij een enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind stijgt het kwik opnieuw naar 21 tot 23 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

1996, The Children of the Night van Nakatomi hier bij de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 28 augustus. Met onderweg Chaka Khan met I Feel For You.

Gelukkig hier bij de ochtendshow Shakata en I Feel For You. Zometeen voor de laatste maal als artiest van de week. Orchestra Movers in the Dark. Maar we gaan eerst terug naar 1974 samen met

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de Britse synthpop-pioniers die al decennia lang vernieuwende elektronische muziek maken. Orchestral Maneuvers in the Dark.
0: Artiest van de week.

We sloten de week af met hun allergrootste succes in de hitparade. Maid of Orleans, The Waltz, Joan of Arc uit 1981. Dit meeslepende melancholische epos over Jeanne d'Arc van het legendarische album Architecture and Morality staat bekend om zijn dynamische drumritme en iconische mellotronmelodie. De single groeide uit tot een gigantische klassieker. De plaat stond 11 weken in de top 40 genoteerd en claimde glansrijk de absolute nummer 1 positie.

1994 horen we Look Who's Talking. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze o zo lekkere vrijdag 28 augustus. Die we aftappen met Works Right Between the Eyes. Dit uur een keer achter met The Robert Cray Band. Hier is Right Next Door. I can hear

Dream Eyes van Wax bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 28 augustus 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg Miracle van Calvin Harris uit 2023. Maar we gaan eerst naar 1998 met Brandy en Monica. Hier is The Boy Is Mine.

0: Drie jaar geleden een hit voor Calvin Harris, deze Miracle. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Dua Lipa blikt in de Italiaanse Vogue voor het eerst terug op haar magische bruiloft met acteur Callum Turner op 31 mei. Het paar trouwde in Londen en vierde daarna 3 dagen lang feest op Sicilië, waarbij het beste advies was om te genieten alsof ze zelf gasten waren. Naast details over haar huwelijk en ontspannen huwelijksreis vertelt de zangeres openhartig hoe ze balanceert tussen het delen van momenten met 88 miljoen volgers en het behouden van haar privacy. Henk Wijngaard is ruim 2 weken na zijn ziekenhuisopname weer thuis nadat hij een hartoperatie onderging. De 80-jarige zanger van onder meer Met de Vlam in de Pijp werd begin augustus opgenomen in Emmen, maar mocht maandag naar huis waar een warm en emotioneel onthaal van familie, vrienden en fans op hem wachten. Dinsdag ging hij zelfs al even terug naar het ziekenhuis om het verplegend personeel te bedanken met een taartje.
2: Met

Meteen nemen we een kijkje in de hitlijst, maar we gaan eens verder met Bryan Adams. Je kan op deze pop een rocker komen die in de jaren 80 en 90 de ene na de andere grote radiohit aan elkaar wist te krijgen. Tijd voor een energieke gitaarrocker die in het najaar van 1991 de top 5 binnendrong. Hier is Bryan Adams met Can't Stop the Thing. We started. You might

de 11e week een rustpuntje in de top 40. Stationair op 6, Cumberland Whitecam met Kingdom of Fear. Zometeen de actuele weersverwachting hier bij de ochtendshow. Verder in het vooruitzicht Diana King, The Bluebells en Malocco. En nu een klassieker uit 1979. Dit is The Ritchie Family met American Generation.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 28 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog en met geregeld zonneschijn. Vandaag trekken er vanuit het zuiden meer wolken binnen en stijgt de kans op buien met lokaal hagel en onweer. Tussendoor is de zon af en toe te zien. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig aan de kust en de hitte is weg. Het wordt 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Morgen brengt met name aan zee stevige buien en kans op onweer. Binnenlands is er meer ruimte voor de zon, al blijft een bui mogelijk. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwester en tot windkracht 6 in het Waddengebied. Zondag laat een afwisseling zien van zonnige perioden en buien, met name in de kuststreek. Bij een enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind stijgt het kwik opnieuw naar 21 tot 23 graden.

4 van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 28 augustus. Met onderweg Molokko, Sing It Back. We hebben Living in a Box. En rond 15:15 pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu gaan we naar de hitlijst van 93 met Young at Heart van Bluebells.

En de derde op rij uit de 90's. Deze was afkomstig uit 1999. Sing It Back van Monaco. Zometeen de historische popnieuwsfeintjes hier bij de ochtendshow. Maar we gaan eerst naar 87. Living in a Box met de gelijknamige titel Living in a Box.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 28 augustus. 1971, Paul McCartney bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met het nummer Uncle Albert / Admiral Halsey. Het is zijn eerste nummer 1 hit als soloartiest na het uiteenvallen van de Beatles. 1982, Survivor bezet de eerste plaats in de Verenigde Staten met de wereldhit Eye of the Tiger. Het nummer werd geschreven als titelsong voor de film Rocky 3 en wint een Grammy Award. 1993, Culture Beat staat op de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de Eurodance klassieker Mr. Vain. De plaat domineert de Europese hitlijsten gedurende de hele zomer van dat jaar.

Op My Life, Bill Medley en Jennifer Warnes uit 87. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze vrijdag 28 augustus en ook voor deze werkweek. We gaan even weekend houden. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan. Zelfde zender, zelfde tijd. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen. Maak er wat moois van en geniet van je vrijdagen. En laat je achter met Sister Sledge. Hier is We Are Family uit 1979.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

En natuurlijk eventjes schoppen voor je binnenkomt natuurlijk, hè, want het is weekend. Ja, inderdaad wel. Het weekend begint hier deze vrijdag natuurlijk. En dat allemaal hier in de lunchbreak om 12 uur precies. Was de muziek van Stevie Wonder. En dit allemaal met zijn Sealed, Sealed, Delivered. I'm yours, ik ben jou. DJ, die de stoel hier zal warm houden tot getijden van 1 uur natuurlijk. Op jouw fantastische radiostation. Hier is Curtis Mayfield. En move on up, ja. Kom op met je looie kont, zou ik zeggen. Ja, eventjes.

Inderdaad, de nationale start van je weekend. Ja, inderdaad, hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met de lekkerste muziek die jij je maar kan wensen. En dat was natuurlijk niemand meer dan minder dan Curtis Mayfield en Move On Up. Hier is Berre en How Beautiful.

Ja, inderdaad, eventjes lekker bakken in de Spaanse zon, als het ware, met Julio Iglesias en dit hem allemaal met zijn Quiero. Ja, wat het betekent, wel, ik zou het niet weten natuurlijk, maar het is wel sinds een heel leuk liedje natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Vrijdagmiddag, hier is Toontje Lager. Maar ook een toontje hoger natuurlijk, hè, inderdaad. En stiekem gedanst.

Ja, inderdaad, onze onvergetelijke song natuurlijk vandaag hier deze vrijdag in de lunchbreak. En dat is natuurlijk The Temptations and Treat Her Like a Lady. Ja, behandel haar zoals ze moet behandeld worden, zou ik zeggen. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Hier zijn de mannen van Kool & The Gang. En dit allemaal met hun Get Down On It.

altijd dansbare muziek bezig te blijven. Inderdaad, naar Billy Ocean en Baby, ja, Love Really Hurts Without You. En dat op een vrijdag, ja, als je een vakantieliefde hebt, dan gebeurt dat wel eens natuurlijk, hè. Hier is nog eventjes David Essex. En dan Make You a Star. Tot zo voor het hitsnieuws van toen. En in het heetste nieuws van toen wel de Engelsen gaan aan land in Frankrijk. Wat zou dat kunnen zijn?

Ja, zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. Hè. De Engelsen zetten hun voet aan land in Frankrijk. Dan terug naar 20 oktober 1964. Op 20 oktober 1964 maken de Rolling Stones hun debuut op Franse bodem. Ze treden op in het Olympiatheater in Parijs. Hier zijn de Rolling Stones, wat gaat je anders gedacht, en dit al met hun Jumping Jack Flash.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En dan zal hem nog wel goed voorbij komen in het programma, denk ik dan toch, hè? Ja. Maar vandaag als laatste keer onze hit-up voor deze week, deze vrijdagmiddag. En dat was onze Bruno Mars en On My Soul. Ach, arme toch, zijn zieltje, hè, inderdaad wel. Maar dat moet ook nog gebeuren natuurlijk vandaag.

Inderdaad, u mag zien onze vrienden de dieren ook niet vergeten natuurlijk. Hè. Who let the dogs out? Muziek van Bahaman. Ja, inderdaad wel. Weinig te horen hier in de lunchbreak, maar het moet toch ook eens gebeuren dat er deze gedraaid wordt natuurlijk. En dat allemaal op Jo Vrijdag deze middag. Hier is Wind en laat die zonne in den herds.

Want heel de week was hij onze artiest van de week, of onze LP van de week natuurlijk. En inderdaad wel, de Alan Parsons Project. En dit allemaal met Old and Wise. Zou het waar zijn? Wel, je moet het eens eventjes aan George Baker vragen. Misschien weet hij het wel. George Baker en Wasted Love.

0: zijn er allemaal die altijd de boodschappen doen met het groene bakje natuurlijk. Hè? Greenback, weet je wel. Ja, dat was zijn allereerste hit natuurlijk. Joyce Baker en Wasted Love hier in de lunchbreak. Ja, zo, de lunchbreak van deze week die zit er weer helemaal op natuurlijk. Hè? Maar we zijn er terug, niet geklaagd. Zondag zijn we er ook alweer tussen 12 en 1 op bepaalde radiostations. Of anders tot maandag. En dan zijn we er ook met de nieuwe lunchbreak met alles erop en eraan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, Marcos Borsato mag het ook eens zijn. En hier is hij met zijn Hoe het danst. Tot volgende week en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Liberia liggen. In 1969 verhuisde deze bandleden naar het Duitse Hamburg. En in 1970 scoorde de band zijn grootste hit met Mademoiselle Ninette. Daar hadden Soulful Dynamics.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

hele mooie uitvoering. In dit geval Treintje met The Way to San Jose. Welkom, lieve Lotje van Hoijten, beste luistervrienden op deze mooie avondkluit. Laten we mooi houden met vooral mooie muziek van

van vier knappe kinderen, allemaal geslepen diamantjes. Neil Diamond, lieve mensen, jawel. En dat hebben we nog steeds vrolijk meegezongen op feesten, vuiven, kermissen en partijen. Sweet Caroline uit 1969. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst terug naar voor jouw disco. Dit is Gary Gang.

0: dit nog steeds, hè? Lekker. Ook op de radio, tuurlijk. Alles is toegestaan. In de middel van de roadshow, dat is Gerry's Gang.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: De hoogtijjaren van een bepaald roddelblad voor dieren. Twee stemacteurs. Ja, je kent ze vast en zeker. Let op, hier komen ze.
1: Dit is de middel van de roadshow.
0: Och, die Geert Zwit en Frans van Deurschoten als Ed en Willem Bever. Dit is innovatie. Oh,

0: steun.
1: Oh jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet?
1: Maar hotzee, staat mijn pijlglas wel op pijl?
0: Ja.
1: Anders ga ik verder de pijl.
0: Ben je gek, kijk je voor?

Deze vijf zusjes zongen heel wat albums vol. Ja. Maar goed, in Dublin daar waren ze er niet vies van, want daar komen ze inderdaad vandaan, vrienden. Maar ze hadden maar een paar hitjes in onze kleine kikkerlandje Nederland en de CQ Vlaanderen. Nolens hoorde je met I'm in the Mood for Dancing terug in de Middle of the Road Show. Met ook Ed en Willem Bever. Wat een verrassing, zeg. Hier zo tijdens de koffie. En dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

is aan de peuken. Ha! Kijk ze dampen, joh. Goeiedag, wat deed jij in 1980? Zag je ook zo af en toe nog een lekker sigaretje, joh? Of, 1980 was het jaar van de troonswisseling. We kregen opeens koningin Beatrix. Kun je nog herinneren wat een rellen, hè?

begint het ook alweer. Geen troning, geen koning, of geen woning, geen troon. Geen woning, geen troning, dat was het. Mensen zijn een beetje moe van altijd protesteren, volgens mij de laatste jaren, tenminste in de Lage Landen. Het was 1980 voor Jomataan en Sadie. Terug wat de plaat thuis hoort, ook op de radio met die plaatjes en die gaatjes voor de frustraatjes. Waar ook op deze raadkloot, ben je welkom bij de Middle of the Road Show. En dit is The Free.

geschoven door een of andere plugger jaren geleden. The Galaxy, zo in het groepje, The Book of Rules. Nou, leuk. Hé, gezellig. Ja, inderdaad, dat is echt een fotografisch werkje die nergens meer wordt op de radio. Gelukkig wel bij ons. Zijn we trots op. Vrienden, vriendinnen, boerenburgers en buitenluik. Neem jullie nog even weer terug naar mijn 11e verjaardag.

0: het straks over Intercity, maar dit is een echte stoomtrein. Nou goed, inderdaad, over nagedacht. Ja, Roos Royce. En de RR Express worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Nee, echt niet.
1: Nee, echt niet.
0: Eén chemie, één klik op de plaats. Maar mooi, heerlijk. Dat zijn mijn boots. Ik wil even dansen. Ik wil even dansen. Nee, de knecht blijft zitten, doe rustig, anders doen we je de teugeltjes om. Ook dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja, hey, weet je nog? Pussycat.

deze lieve meiden. Van kom, we maken dus een plaatje à la Buck Swiss. Hè? Weet je nog, Making Your Mind Up en zo, zo'n kwestie wel. Het begon zo lekker allemaal in 1976 met hun eerste Mississippi. En vervolgens werd dit hun laatste in 1983. Dan gaat Pussycats met de Love

typisch voorwerp van een van de laatste plaatjes. Show me the way, the girl. Michael! En zijn broers, de Jacksons op een plaat. Het, wederom die gouden jaren 70, die mooie jaren, de schooljaren van toen, lieve luistervrienden. Goeiedag dan, hè? Nee, het was lekker. Vandaag was de koffie van Brenda, dankjewel. Frans zorgde voor de massage en Arnold voor de stimulatie. En zo was Paulotos hier ook nog ergens in het wild aanwezig. Dus Paul, jij ook bedankt. Hè. Gezellig die steun allemaal. En jullie, luisteraars, bedankt en graag tot morgen. Dan zijn we er weer. Doei.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, we gaan er wederom een feestje van maken met voor elk wat wils. Dus laten we lekker aanstaan op de muziekfabriek.
5: Ron van der Steen.
4: En dat mag gezegd worden, ook regelmatig komt er een Nederlandstalige voorbij in de muziekfabriek. Daarom snel van start met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag.
6: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: Het mag duidelijk zijn, de muziekfabriek die draait op volle kracht. Je hoorde achtereenvolgens Clocks en Catch Your Fall. Daarvoor zat Tina Turner uit de film Mad Max, We Don't Need Another Hero. En we begonnen dit rijtje van drie met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag. Nou, laten we het hopen. Laat hem lekker aanstaan op de muziekfabriek.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1972.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Nou, hier zijn ze hoor. Arne Jansen, Meisjes met rode haren. Hoogste positie, nummer 3, aantal weken 17. Gevolgd door George Harrison, Bangladesh. Hoogste positie 17 en stond 8 weken in de lijst. We gaan terug naar 1972.

0: En ze zijn van harte welkom hoor, die grote en kleine hits. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. Het moeten wel twee liedjes zijn uit eenzelfde jaar en uit eenzelfde hitlijst. Dus verras me, zou ik zeggen.
1: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
2: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
1: Luister je naar de Muziekfabriek.
3: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met niet zomaar een bandje. The Rolling Stones, vaak aangeduid als The Stones, is een Engelse rock'n'roll band die actief is sinds 1962.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De band speelt naast rock'n'roll en rock ook stijlen als blues, country, hard rock, reggae en punk. Sinds de Rolling Stones in 1962 werd opgericht, hebben zij vele grote hits gehad. Denk maar eens even aan Angie, Paint It Black en I Can Get No Satisfaction. Ze hebben meer dan 25 studioalbums uitgebracht, waaronder Tattoo You, Some Girls, Let It Bleed en Sticky Fingers. Een van de meest recente is het album Shine A Light, uitgebracht in 2008. De Rolling Stones bestaan uit Mick Jagger, zang, Keith Richards, gitaar, Charlie Watts, drums en Ron Wood, basgitaar. De bekendste ex-leden zijn Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman en hoewel nooit officieel toetsenist Ian Stewart. Laten we samen genieten van Jumping Jack Flash. Hier zijn ze, de Rolling Stones.
3: Jukebox Classic.

0: Uit de oude doos uit 1968, deze van The Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Misschien wel interessant om even te vertellen, het B-kantje van dit singeltje heette Child of the Moon. Het liedje stond er nummer 1 destijds in 1968 in de UK Singles Chart. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, waaronder die van Pitbull en...

0: In de muziekfabriek. Dit was weer zo nummer 1 is uit de jaren 80 van Mel en Kim en Respectable.
1: De muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Dat was die van Carlos Baute en Con Marta Sanchez. Colgando en Tus Manos. En we begonnen met Pitbull en T-Pain. Hey baby, drop it to the floor. En zoals je weet, ik ben niet vies van een Nederlandstalig liedje. Daarom gaan we er nog eens eentje op zetten. Dit keer van de 3J's en Ellen ten Damme. Hier is Wat is dromen?
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Play That Funky Music is een funknummer geschreven door Robert Parisi.
1: Oude lullenplaat.
0: En is opgenomen door de band Wild Cherry. De single stond op nummer 1 in de Billboard Hot 100.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat was op 18 september 1976 en was ook nummer 1 op de Hot Soul Singles Chart. De single werd platina door de Recording Industry Association of America voor de verkoop van meer dan 2 miljoen exemplaren. Het lied werd ook de basis van de Amerikaanse top 5 voor Vanilla Ice in 1990. In 2011 beoordeelde men dit nummer als de nummer 1 greatest funk song of all time. Luister naar die hit van toen van Wild Cherry. Hier is Play That Funky Music.
1: Oude lullenplaat.

0: Een liedje wat het buitengewoon goed doet op een studentenfeest. Deze van Wild Cherry en Play That Funky Music. Stond er even centraal als de oude lul op aard. Wil je er ook eentje aanvragen? Doe dat via www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage is van harte welkom. Wij gaan nog een kopje thee drinken. En we zetten dit rijtje van drie nog even voort.
1: Look

0: De Muziekfabriek.
1: Het is mij ook opgevallen. Zo'n uurtje, De Muziekfabriek gaat ontzettend snel. Nou, nog even snel de liedjes met je doornemen. We hadden de Sugar Babes, To Last In You, daarvoor zat 5, Keep On Moving. En we begonnen met de 3J's en Ellen ten Damme, Made in Holland. Wat is dromen? En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn weer snel bij je terug. Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en maak er nog een hele fijne dag van. Ik heb er nog eentje voor je in petto, dat is die van Nina Simone en Groove Finder. Ain't got no hoi!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

En dan ben ik niet of nooit geweest ook nog Nederlandstalig. Maar goed, wat 3 keer Nederlandstalig zelfs voor de liefhebbers. Wilfred Bellis ook nog. En Ga Met Me Mee 2.0. Maar eerst Casey en de Sunshine Band. En

0: It Queen, Ava Max en Kill It Queen. Niet Kill It Queen, hè?
1: Nee, dat is
2: de Queen. Muziekselectie. Hier en nu.
0: En doe wat bellen en ga met me mee 2.0.

en Love Will Find A Way, zo stelt hij. Henk Westbroek samen met Henk Temming en Het Goede Doel. Een tijdje geleden zat ik in een radioshow live en toen wist ik even niet hoe ze ook weer heette. Ik draaide toen een nummer van Henk Westbroek. Het was het van, hoe heet die band ook alweer? Weet je kent dat wel. Het is ook de leeftijd die ook meespeelt, uiteraard. Jazeker, maar soms heb je wel eens dat je dat gewoon vergeet. Terwijl het een legendarische band is en hit na hit scoorde. Zeker in de jaren 80, in 83, met de oude samenstelling nog. Hier is Hou Van Mij, zo is het. Altijd blijven doen, van elkaar blijven houden. Hier in Afternoon Delight.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
2: Bluff en een mooie dag. Dit nummer is niet geschreven voor Chris Cotte, die toen overleed in 2002. Ik had een motorongeluk. En het lijkt er wel op dat hij de teksten daarvoor geschreven heeft toen, Pascal Jacobs. Maar die heeft het altijd ontkend. Het schijnt gewoon een ander nummer zijn. Van een andere iemand. Wat hij nooit heeft verteld eigenlijk. Dit is een mooie dag.

0: zijn.
1: Nou, dat is toch fijn, hè? Nee, de Haan. De nacht is nog zo lang. Louis Capaldi nu met Stay Love.
2: Take a trip back in time and sing along the hits of

Fly dit. Fly. Luis Capaldi, Stay Love. Mooie ballad. Absoluut. Als ene laatste in deze afternoon. Bedankt voor het luisteren. Ik heb Elmine nog voor je. Elmine. En Reclusive. Oké, fijn. Nou, bedankt voor het luisteren. Ga in gezondheid. We spreken elkaar de volgende.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

zangeres en heet Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Birds of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairweek was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
2: Ladies and gentlemen, we got him.
3: Welkom bij de Bram van der Maas Show.
4: 1986. 1986.

0: Hoppa.
1: Thank you, I love you.
0: Okay, danke viel, Gloria Estefan, zusammen mit Emmy Sound Machine. And the rhythm is gonna catch you. Ook in jouw weekend, welkom bij de Bram van der Maas Show. En we hebben wat leuke plaatjes uit de jaren 80. Deze kwam uit 86 van Gloria. Maar ook in de jaren 70 zometeen. Mungo Jerry uit de jaren 70. En ja, we gaan ook eens even in de top 40 kijken van een aantal weken geleden. Wat er toen allemaal aan de hand was. Welkom bij Bram.

Dat is al een hele grote hit dankzij Calvin Harris, Dua Lipa. En Calvin Harris had een hele grote hit dankzij Dua Lipa. One Kiss. Nog niet zo lang geleden. Deze is van de jaren 80, oftewel 1982. Kid Creole en ik ook Nuts. Honey, I'm not your daddy.

0: Het was al een hit toen Freddie hem zong. En het was weer een hit toen George hem zong. Queen and Somebody to Love. Eens even kijken, wat hebben we hier?
1: E-mail.
0: Ja, nou. Dat kan gebeuren. Dat er een e-mail binnenkomt voor Bram. En dat het niet gewoon van een radiostation is van Bram. Wat heb je leuke programma's? En we draaien ze graag. Maar het is gewoon van de luisteraars aan de Duitse grens. En daar krijg ik wel meer mailtjes van. En ik draai dan ook zo af en toe. Als het lukt, draai ik ook hun plaatjes die ze dan aanvragen, zeg maar. En dit keer gaat het ook lukken. En het moest ook een plaatje zijn wat een beetje Duitsstalig is. En het mag ook zijn van Vicky Leandros. Ja, Vicky Leandros, ja. Ooit is meegedaan aan het Eurosong Festival. Hele leuke plaat. En ik heb gekozen, tenminste ik mocht kiezen, uit Apergatois of Auf dem Mond der Blumen keine Rose. Nou, die heb ik voor jullie gekozen. En ik hoop ook dat jullie dat op prijs stellen. Omdat je dat ook leuk vindt. Mocht je nou zelf ook zeggen van nou, dat is ook wel eens leuk om voor iemand een plaatje aan te vragen. Dan moet je dat gewoon doen. En hier heb je het adres.
2: Stuur een mail naar Bram van der Mast @mail.com 1977.

0: 2016-20 hadden we nog even een terugkeer van de Rolling Stones. In begin mei kwam deze plaat uit de Rolling Stones, want In the Stars is niet echt een superhit geworden, maar ah, die hebben ze genoeg gehad, joh.
1: Deze waren we bijna vergeten.
0: Want ja, wie hebt nou geen plaat van de Stones in de la leggen of in zijn kast thuis, hè? In de platenkast. Nou, Bram in ieder geval wel in de platenkast van Bram, maar deze wordt gewoon weer teruggestopt. En over een aantal maanden halen we weer eens een keer eruit. Deze heb ik er ook uitgehaald, een beetje afgestopt uit de jaren 80. Karen Young en de Hot Shot.
1: En hier de Disco Classic.

0: Altijd, altijd en overal. En
1: overal. Zet hem aan en laat hem staan.
2: Best music on the best radio show.
3: Terug naar
4: 2020.

0: was de formatie Criss Cross, Amsterdam, Lil Klein en Jade Lauren. Uit de tijd, ja, 2020, ja, we zullen het nooit vergeten, denk ik. Maar dat we nog moesten hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog. Geen handen schudden. Je handen regelmatig wassen. En gebruik alsjeblieft papieren zakjes. En, ja, die anderhalve meter afstand, hè. Ja, we hadden geen tweepersoonsbedden meer, maar driepersoonsbedden. En daartussenin, ja, er lag niemand. Je lag dus anderhalve meter uit elkaar, maar ook op het werk, op je school, thuis, ja, bij je familie. Altijd een beetje afstand. Ja, laten we hopen dat dat tijdperk nooit meer terugkomt. We gaan eens even duiken in de zee in de jaren 70. En dat doen we met een hit van de Beatles.
1: En dan nu een hit uit het zeezende tijdperk.

uitvoeringen tegenkomen. Zeker in de dansversie. Want er zijn heel veel mensen die daar hun beweging op gemaakt hebben en geprobeerd hebben om daar ook mee te scoren. Ja, dat kan je natuurlijk doen, hè. Als je in beeld komt, ja, dan scoor je ermee. Dit is dus de Golden Earring op Pinkpop uit 1970. Het Pinkpop gebeuren was in 2005. Back Home is natuurlijk uit de jaren 70.

ze heeft momenteel weer een hit, tenminste, ja, ze heeft, ja, had misschien. Maar zijn laatste hit was samen met die andere dame, die ook best wel aardige noten op haar zang heeft. Genaamd Sabrina en Bring Your Love. Dat was de laatste hit van Madonna. Maar dit was nog een eentje uit 98. Bring Your... Ray of Light. Sorry, ja, ik haal het natuurlijk weer even naar elkaar. Maar in ieder geval, dat was het voor haar. En dat nou, was ook wel een mooie hit. Janice Spiro heb ik klaarstaan voor jullie. En straks gaan we even afsluiten. Kom maar, Sabrina. Laat maar horen wat je kan, meisje.

0: Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Hits van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
3: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
5: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

0: eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker. Blinker.

0: jij.
1: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
2: Nummer 40.

0: mensen, Jan Biggelier, ja! Dus u luistert ook naar de Nederlandse Mega Top 40 met Art Verstraeten! Ja, dan weer wel.
1: Nummer 33.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer
0: 29.

0: specifiek.
1: Altijd goed. Jouw muziek. Jouw muziek. Jouw radio.
2: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
3: Nummer 25.

0: iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Nummer 21.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur.
2: 7 uur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
3: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 2.

0: beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.
1: Helemaal vanuit Nederland!

0: is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend.
2: Dit is tot en met zondag jouw hitstation, Free Music Radio.

0: Houten.
1: Goedenavond, dames en heren. Het is vrijdag 28 augustus. Vanuit Studio 2 is dit Thank God It's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Zoals wij hier zeggen, niks moet, alles mag. Eigenlijk andersom, hè? Alles mag, niks moet. Ja. Aad Verstraeten, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Van de Nederlandstalige Mega Top 40. Een overzicht daarvan en opname is vanaf maandag weer terug te beluisteren op de website van Free Music Radio. Dankjewel, Aad. Goed weekend namens ons allen. Dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland, bij Music Beats, DAB Kabel van KPN en Ziggo en diverse andere digitale online platformen. Ja, kijk op de website, daar staan ze allemaal vermeld. Ja, we begonnen met Dolly Parton natuurlijk deze week.

overleden natuurlijk. Ja, dat was een schok, maar ja, het is over. Ja. Vandaar het nummer 9to5. Dat sprak mij het meeste aan. Ja, en ook Harald de Vijfde van Noorwegen is ook overleden. Ja, dat, jongens, het is altijd... Als we zo een top 10 gaan doen, dan is dat zo gewild, denk ik. Ja, veel sterkte daar al die mensen met het verloren. Maar ook onbekende Nederlanders natuurlijk. Hè. Hey, de begroting voor Prinsjesdag is nog niet gereed. Ze zijn nog bezig met het uitrekenen. Dat gaat het niet worden, denk ik. Maar goed, wat ook over is, jongens, wat niet gaat worden... vakantie is voorbij voor Nederland. Ja, het is voorbij. Maandag gaat Midden-Nederland ook weer naar hun werk. En dan is het weer druk op de wegen. Nog drukker dan normaal. Oh ja, en ik moet ook nog bij zeggen... de dames van de productie, dit keer nog steeds... Oh, nog steeds waar. Thea en Donner, die hebben een foto van mij op Facebook gezet. Die was 10 jaar ouder als ik. Ja, dank aan AI. Ja, hey, over dank gesproken. Het weer voor zaterdag. Morgen is het licht bewolkt en een buitje hier en daar. 22 graden. En dan zondag zwaar bewolkt en zeker een bui. En dat is ook 22 graden en de nacht 17 graden. Dus de komende week is het toch gewoon een beetje tussen de 19 en de 21 graden. Ja. We maken jou gereed voor het weekend. We brengen jouw muziek al terug naar je jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en onze wasdijtem. Wasdijtem zijn vanavond om 9:30 de keuze van Karel. 9:00 de uithangbord voor de country. En om 9:30 de plaat en zijn verhaal. En 9:15 doen wij live on stage. De beste live performances wat we aan nu horen. De zoekbox is geopend alleen bij Free Music Radio. Dus daar kun je je plaat aan vragen. En leuke ideeën mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja, ik zit net te denken, want het klinkt mijn stem een beetje raar, joh. Ja, kan. Natuurlijk een plaat voor Aad, maar ook voor al die andere Nederlandstalige liefhebbers. De nieuwe single van Roxy Dekker.

Het is een herkenbare geluid van Somjeu. Een nieuwe single, Feels Like Home. Als je net inschakelt, weer verbonden met Tango is Friday. De voorbereiding van jouw weekend. Ik heb in het eerste hoekje al binnen. Goedenavond Henk. Fijn dat je weer luistert op deze regenachtige dag toch wel. Al wel, het is een beetje aan het opknappen weer. Dus rustig aan. Goed voor het gras, zeg ik maar altijd. Je vroeg Boney M aan met Rasputin. Nou, je hoort hem al op de achtergrond. Ik zou zeggen, veel plezier Henk. En dank voor de aanvraag.

0: Dankjewel. Ja, dat zeg ik. We hebben ook nog een verzoekplaatje van Wim gekregen.
1: Het is een zoolavond met Joop Schouten.
0: Ja, rustig aan, jongens. We hebben een verzoekplaatje binnengekregen. Wim schrijft erbij. Ja, Joop, daar is de vakantie voor iedereen voorbij. En dan gaan we weer maandag weer naar ons werk. Zouden we dan even rustig aan kunnen beginnen? Graag het nummer van Carly Simon. And You Belong To Me. Nou, dat gaan we dan doen, Wim. Ik wens je een heel goed weekend.

You Belong To Me. Een van de nummers die heel vaak uitgebracht is door andere artiesten. En dat is een lekker nummer om naar te luisteren. Maar ook gewoon lekker in het gehoor ligt. Dus nou een goed voorbeeld hoe het dan op de vrijdagavond moet zijn. Hè? Met je gouden oude disco, maar dan toch nog lekker in het gehoor. En opmerkingen hierover mag je natuurlijk altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja, of naar Bernie at Music Beats of naar Richard at OSU Radio. Het maakt helemaal niks uit. Hier is Elton John en Dua Lipa.

Als we het dan toch over rustig aan hebben, jongens, op de vrijdagavond. Dus dit valt er ook onder, vind ik eerlijk gezegd hoor. Elton John en Dua Lipa. Zeg maar echt het. Een schot in de roos. Cold Heart, de Pino remix was dat. Pino remix. Kino. Ja, ik heb een bezoekje binnengekregen van Suzanne. Goedenavond, Suzanne. Ook weer fijn dat je luistert op deze vrijdagavond. Het is de feest.

0: eind jaren 70, zeg maar. 75, 76, 77, denk ik. Ja. Keo Jong, I need that sort of shit al. Dankjewel, Suzanne. Ook namens ons allen wensen we jou een heel goed weekend.
1: Ja, nou heb je dus dorst.
0: Ja, joh. We gaan ons opmaken voor de eerste bijdrage van de man uit Voorschoten. Maar eerst nog Kenny Loggins met Footloose. Speciaal verzoek voor Frans. Frans, voor jou, maar ook voor al die andere luisteraars.

0: Kenny Loggins, Footloose. Natuurlijk was ook een linkje met Carly Simon natuurlijk, hè? Ja. Enfin, Footloose, speciaal verzoek was dat van Frans. En ik kan me nog herinneren, dat was een dansfilm volgens mij. Ja, die, ik ken Frans, dus volgens mij heeft Frans dat uitgedanst. Nee. Hey, oh jongens. Eind. Ja, dankjewel. Zo. Ja, we moesten ook even tot akkoord horen. Hey, het is 8:30 geweest. Dat betekent dat we de bijdrage doen van de man uit Voorschoten. Een heel mooi nummer. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dit in de kader van... Hoe heet dat, jongens?
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Dat wil ik.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Zo, mooi plaatje, Karel. Ja, Karel die schreef al van, joh, let op Joop, dat is een hele lange. Vind je het goed? Nou, voor één keer dan. Even een applausje, Karel, voor jou. Heel mooi nummer. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

Maar zo heet het in het liedje ook weer. Leuk plaatje was dat. Over leuke en bijzondere plaatjes gesproken. Ik heb hier Leo. En Leo die vroeg een plaat aan. Ja, ik denk, weet je wat, het begint een beetje... Het lijkt op Direct, maar het is niet meer minder dan de Rolling Stones. Die vroeg je aan, Leo. En speciaal voor jou en al die andere liefhebbers van de Rolling Stones. In the Stars. Het staat geschreven.

Weliswaar een beetje lage temperatuur, maar jongens, beter 20 graden dan 35 en dan niet naar buiten kunnen, jongens. Ja, openmaken. Ah, ik heb er nog zo eentje, jongens. Right Said Fred werd aangevraagd. Linda, goedenavond Linda, die vroeg hem aan. Ze schrijft erbij. Nou Joop, het is inderdaad voorbij. Ik moet ook weer maandag werken. Graag Right Said Fred, want die plaat heb ik de afgelopen weken heel vaak gehoord. Don't talk, just kiss. Is het dan de tekst of de plaat? Maakt ook niet uit. Fijn dat je luistert, Linda.

Zoals een opmaatje voor die discotheek die straks om 9 uur open gaat. Je hoorde Candy Staten en Young Hearts Run Free. Ik heb nog een zoekplaatje binnengekregen. Die werd gemaild van, joh, zou je deze keer willen draaien? Want die hoor ik niet bij jullie. Nee, klopt ook wel. We gaan deze draaien. Daarna gaan we ruimte maken voor de country. En ik spreek u weer straks naar de klok van 9 voor deel 2. Thank God It's Friday. Hier is Right Side One. Hier is What Fun.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed, fotografie.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
5: Zet de stoelen maar aan de kant.
6: En de voetjes op de vloer.
5: De discotheek is weer geopend.

gedeelte van de show. Dat zeg ik. Hey, straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 de live schakeling met Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. 9:15 doen wij nog live on stage. De beste live performance, dat laten we nu horen. En dan kun je natuurlijk nog mailen naar joop@freemusicradio.nl. En de nighttraining gaat ook nog van start om 10:00. Nou, verzoekbox is geopend een uurtje van 9:30. En ik heb er nog één, dus dat komt helemaal goed. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Want, nou ja, zenuwachtig. Vanaf oktober hebben wij eigenlijk de Music Doctors komen dan hier. Ja, op deze zender te beluisteren. Maar ze hebben een single gemaakt. En die is gisteren in première gegaan. The Music Doctors are here. Lekker man, dit is lekker.

Ligt er maar aan wat ze nog meer uit gaan zenden, waren dan ook. The Music Doctors Are Here. En het programma heet The Groove Clinic. Ik ga misschien volgende week even contact opnemen met de maker van de show. Remake, natuurlijk Black Box, Fantasy, in een hele andere groove. En welkom bij het grootste online discotheek. Hij is geopend. Komt u maar binnen.

rustig aan doen dan, zeg maar. Bekend van Earth, Wind & Fire. En dit was uitvoering van Black Box. Een beetje de laydown versie. Als je net inschakelt, je bent verbonden met Tangles Friday. Hoogstrijd voor de bijdrage van Maat. Ik zeg, Maat, waar ben je? Oh, zit hij hier? Nou, dan doen we het nog een keer. Komt u maar.

Andy Bowen. I Wanna Feel Your Love. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Maar dus, vroeg wist ik dat wel. Maar laten we nu zeggen dat we er geen stand van hebben. Speciaal verzoek had ik nog staan. Robert die vroeg hem aan. Chest Jenkel. En Glad to Know You. Nou, fijn dat je

ken Robert, maar dit is de eerste keer dat ik iets aanvraag. Dus ja. En we nemen je natuurlijk helemaal terug de tijd in. Hoe lang is het eigenlijk? Jaren 80 volgens mij. Hè? Dan moet ik eens even kijken in het grote boek van de waarheid over de muziek. Glad to know you. Ik zei het al. Robert,

van Robert. En hij vroeg hem aan, had hem zelf opgestuurd. Chest Jenkel, de lange versie. Ja, en dat was bijna 7 minuten. Dat hoor je natuurlijk wel. Maar vroeger maakte hij dus allemaal van die remix. Beetje instrumentaal in het midden en daarna weer op het einde dan weer een keertje zingen. Ja, zo werden de maxi-singles gemaakt. Tegenwoordig doen we het met AI. Ja, simpel is dat. Oké, we gaan er nog één draaien. Speciaal voor de dames, want die hebben dat klaargezet.

0: Dat is Jo van Rick James. Helaas, hij is niet meer ook onder ons. Het is allemaal in die muzikale hemel, hè? Gaat het wel ook even doen, jongens. Even afsluiten. De zoekbox is gesloten, dames en heren. Je kunt geen zoekplaatjes meer indienen. Dat kan weer vanaf volgende week 8:00. En we gaan nu overschakelen naar de studio in Uggelen, nabij Apeldoorn.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Deze week was er triest nieuws. De country-legende zangeres Dolly Parton is plots overleden. Dolly was een wereldwijd begrip. Iedereen kent haar natuurlijk van de hits Jolene en het door Whitney Houston grootgemaakte I Will Always Love You. Dolly heeft meer dan 3000 liedjes gemaakt. Ze was altijd begaan met het lot van anderen. Ze kwam uit een heel groot gezin en zelf heeft ze geen kinderen. Ze was ook niet vies van een gezonde dosis eigenspot. Vaak waren er ook opmerkingen over haar imposante boezem. Zelf zei ze daarover dat haar kleine voeten te wijten waren aan het feit dat die niet gegroeid zijn vanwege de schaduw. Ook haar uiterlijk was kenmerkend. Ze hield van veel glitters en alles was over de top. Vele muzikale grootheden hebben een duet met Dolly Parton gezongen. Om er maar een paar te noemen, Tom Jones, Dean Martin en Kenny Rogers. Met die laatste had Dolly een wereldhit met Island in the Stream. Uit de wereldwijde eerbetonen aan Dolly is de rode draad dat ze altijd voor anderen klaar stond en altijd was begaan met het lot van anderen. Of je nu wel of niet van country houdt, als je niet van Dolly houdt, dan is er echt iets mis met je. We gaan haar in ieder geval zeer missen.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Ja, dankjewel Piet Kwappo. Het was natuurlijk een ode aan Dolly Parton die afgelopen donderdag ons ontviel. Overleden is dus, ja. En je had natuurlijk ook Miley Cyrus. En dat is ook weer een connectie met Dolly Parton. En Shawn Mendes en Mark Ronson zat ook nog bij met Eyesight in the Streams. Dankjewel Piet. Dankjewel Ria daar voor de productie in Uggelen. Heel mooi uitgevoerd. En als jij ook een platenverhaal hebt, dat kan hè. Ja, donkere dagen komen er weer aan. Dus je kan het gewoon mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Dan stuur ik hem door. En dan maakt Piet daar weer een heel mooie voordracht van. Dankjewel Piet. Namens ons allen wens je een heel goed weekend. En volgende week weer, zo altijd, zelfde zenders.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.

0: iedereen mag daar naar luisteren. Ja, zoals ik mag er naar luisteren.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.
0: Ja, dat weet ik. Pak even het trompetje erbij en daarna gaan wij ons voorbereiden voor de Live on Stage. Dit is zo'n fantastisch nummer. Tom Brown en natuurlijk Funky voor Jamaica.

dan zit je naar de nummer te luisteren, denk je, wat deed je toen op dat moment, toen hij uitkwam, die plaat? Maar ik was ook al disjockey. Dat weet ik wel zeker. En, Lies, ja, ook zo, ja. Gaan allemaal door je heen, hè? Dat is de feest der herkenning. We brengen jou terug naar jouw jeugd. Je hoort de Tom Brown en Funky for Jamaica. Ik zie dat wij moeten beginnen met Live on Stage. Ja, nou, dan doen we dat toch. Ja, en je hoeft niet zoals vroeger bij de Soul Show de cassette recordertjes scherp te zetten. Je kan het gewoon terugbeluisteren aanstaande maandag. Hey, we beginnen met even kijken, wie is dat? Oh, de Bruce Springsteen en All Star Band. Daarna komt Peter Frampton voorbij, speciaal verzoek. En we eindigen met Earth, Wind & Fire, dat is mijn verzoek. Ja, ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage.

mooi. Ja, je hoort natuurlijk Earth, Wind & Fire met After the Love Has Gone. En daarvoor hoorde je de live-opname van Peter Frampton, Show Me The Way. We begonnen live nog steeds met Your Love Keeps Me Lifting Me. Hiya, Bruce Springsteen en All Star Bands. Ja, de productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van R2OSU. Dank aan Barry van Music Beats. Waarom is vanaf maandag terug te luisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train bij Free Music Radio. En bij Music Beats de Land of Dance Muziek met Stef. En bij de OSU gaan ze door met de normale reguliere programmering. Ja, namens ons allen wensen we een heel goed weekend. En ja, het is iets minder weer, maar ik spreek u volgende week weer. Feest de herkenning. Goed weekend. Hoi.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse. Campbell en Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk, sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, enzovoort, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In the X-Vibe.

paspoort doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Old is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is dik 10 jaar oud is deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En dan hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.